0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. Twee weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit, die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt moet een boete van meer dan €4000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: doen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Er gaan ook nu weer oproepen rond op sociale media. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Er is onrust over het plan om de vergunning in te trekken van 5 kippenhouders die veel stikstof uitstoten. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs voor een plek in de Conference League. Ajax ontmoet het Zwitserse FC Sion en Twente moet tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. In Limburg wordt het 37 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Wie in Lelystad bevalt en daarna niet direct thuis de juiste zorg heeft of na een ziekenhuisbevalling elders niet direct een huis kan of wil, kan vanaf deze week terecht in een zogenoemde thuiskamer in het ziekenhuis. De samenwerkende kraamzorgers huren met steun van de gemeente voorziening met ruimte voor 9 moeders op de 2e verdieping van het gebouw. Ze kunnen daar samen met hun partner en de baby 24/7 zorg en ondersteuning krijgen en er ook bezoek ontvangen. Zwangeren kunnen zich aanmelden via hun kraamzorg, hun verloskundige of hun gynaecoloog. Het gaat vooralsnog om een proef van 1.5 jaar. Tijdens die proef wordt geen eigen bijdrage gevraagd, behalve voor de maaltijden van de partner. De gemeenteraad had zich eerder al sterk gemaakt voor een dergelijke voorziening. En de eerste studenten hebben van Centrada de sleutel gekregen van hun woonruimte in Quadrata, het nieuwe appartementengebouw in het theaterkwartier. Dat heeft naast 18 appartementen 60 studentenstudio's. De bedoeling is studenten en andere bewoners met elkaar in contact te laten komen. Ongeveer de helft van de studenten komt uit Lelystad, de andere helft uit andere plaatsen in Flevoland, de rest van Nederland en voor een klein deel uit het buitenland. De bewoners volgen uiteenlopende opleiding op mbo, hbo en universitair niveau. Dankzij de centrale ligging en goede treinverbindingen met Amsterdam, Almere, Zwolle en Utrecht is Quadrata een aantrekkelijke woonplek voor studenten die op verschillende plekken in Nederland studeren, denkt Centrada. Quadrata moet jonge huurders zowel een eigen woning bieden als een gemeenschap. Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke woonkamer met keuken. En voor wie geïnteresseerd is in hulpverlening vanuit de lucht, AVO Droom heeft die komend weekend als thema. Onder de noemer Flying Rescue Heroes zijn verspreid over zaterdag en zondag uiteenlopende helikopters, vliegtuigen en voertuigen te zien en worden demonstraties gegeven. Meer over het programma is te vinden op de site van het luchtvaartthemapark.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag en morgen is het zonovergoten en droog in Lelystad. Tijdens de eerste uren van de ochtend is het nog aangenaam. Door een zwakke wind vanaf het land hebben we in de middag met tropische hitte te maken. Vandaag is het 32 graden, vrijdag met 34 graden, nog heter. Tijdens de avond blijft het nog lang zomers warm. Pas na middernacht daalt de temperatuur tot onder de 20 graden. Het koelt echter niet verder af dan 17 tot 19 graden in de nachtelijke uren. In het weekend hebben we, doordat de wind vanuit het noorden gaat waaien, met totaal ander weer te maken. Het wordt in de middag niet warmer dan 22 tot 26 graden. Daarbij trekken zaterdag van tijd tot tijd wolken over Lelystad en kan er plaatselijk een beetje regen vallen. Zondag is het nagenoeg droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
6: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
5: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
7: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
5: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Marokko neemt maatregelen om een nieuwe bestorming van het Spaanse Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan extra politieagenten en militairen. 2 weken geleden staken zo'n 80.000 mensen illegaal de grens over. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. De politie gaat strenger controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch wordt het verbod nog veel genegeerd. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar. Blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. De meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd door de warmte. Het weer een zonnige en tropische dag met 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: In een overleg over de toekomst van Natuurpark Lelystad is de optie opgedoken om het aantal dieren te verminderen en meer grond te verpachten. Daarbij zou het kunnen gaan om boeren die er oud-Hollandse veerassen op gaan houden, maar ook om kampeermogelijkheden. Beheerder het Flevolandschap moet bezuinigen en het houden van met name de wilde zwijnen, de otters en de elanden zou lastig zijn. De directie benadrukt dat er geen concreet plan in die richting ligt, maar vrijwilligers en begunstigers maken zich zorgen en hebben aan de bel getrokken bij Omroep Flevoland. Waar het wel altijd om gaat is de vraag hoe we ook in de toekomst financieel gezond kunnen exploiteren, aldus directeur Philip Makkink. Maar ideeën moeten wel heel goed passen binnen wat we hier in 50 jaar hebben laten ontstaan. De kwaliteit die iedereen hier ervaart moet echt in de benen blijven. Dat is een heel belangrijke randvoorwaarde. We blijven even bij dit dossier. De gemeenteraadsfractie van PRO heeft er inmiddels vragen over gesteld aan BMW. En ze combineert die met zorgen over een andere bezuiniging op natuurbeleving, namelijk het sluiten van de bezoekerscentra van de Oostvaardersplassen die Staatsbosbeheer heeft aangekondigd. Ze wil weten of het college in gesprek is met Staatsbosbeheer en eventueel de provincie om de sluiting te voorkomen, dan wel alternatieven voor openstelling van het bezoekerscentrum te onderzoeken. Het lijkt ons ten nadele van Lelystad, de hoofdstad van de nieuwe natuur, als er geen volwaardig bezoekerscentrum van SBB is. We zouden graag onderzocht willen hebben of en zo ja, we dat voor de Oostvaardersplassen en dus onze stad zouden kunnen behouden, al dus de fractie. En dan iets heel anders op natuurgebied. Tot en met 1 september kunnen onderwaterfotografen en snorkelaars hun mooiste beelden van het IJsselmeergebied insturen voor het fotoproject Ontdek het verborgen rijk van het IJsselmeergebied van de natuurorganisaties Het Blauwe Hart en NMF Flevoland. Meer informatie over deelname, prijs en dergelijke is te vinden op de site hetblauwehart.org onder nieuws.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag opnieuw zonovergroot en droog in Lelystad. Net als gisteren wordt het recordheet. Alleen ligt de middagtemperatuur met 34 of 35 graden nog hoger dan gisteren en daarbij staat weinig wind. Vanavond vrij helder, rond een uur of 9 is het de 23 graden. Vannacht wolkenvelden en met 18 of 19 graden klam. In het weekend hebben we met totaal ander zomerweer te maken. De tropische lucht is verdwenen, er waait een frisse noordelijke wind. Zaterdag wordt het 26 graden, zondag niet warmer dan een graad of 23. Daarbij zijn er wolkenpartijen en kan met name zaterdag een bui voorkomen. Zondag is er meer ruimte voor de zon en blijft het zo goed als droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
5: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Renen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Renen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
7: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen. Omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
6: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
8: Moore, nou, die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
6: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is vannacht weer een natuurbrand uitgebroken op de heide in de buurt van Rhenen. Inmiddels is het vuur onder controle. De brand was vrij klein, het ging om een gebied iets kleiner dan een voetbalveld. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden en er wordt nog iemand vermist. Ten oosten van Tokio viel 36 centimeter regen in 24 uur. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. De provinciale staten van Noord-Brabant hebben vandaag een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. Boeren zijn het er niet mee eens. Die gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het weer, weer een zonnige en tropische dag met 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: In een overleg over de toekomst van Natuurpark Lelystad is de optie opgedoken om het aantal dieren te verminderen en meer grond te verpachten. Daarbij zou het kunnen gaan om boeren die er oud-Hollandse veerassen op gaan houden, maar ook om kampeermogelijkheden. Beheerder het Flevolandschap moet bezuinigen en het houden van met name de wilde zwijnen, de otters en de elanden zou lastig zijn. De directie benadrukt dat er geen concreet plan in die richting ligt, maar vrijwilligers en begunstigers maken zich zorgen en hebben aan de bel getrokken bij Omroep Flevoland. Waar het wel altijd om gaat is de vraag hoe we ook in de toekomst financieel gezond kunnen exploiteren, aldus directeur Philip Makkink. Maar ideeën moeten wel heel goed passen binnen wat we hier in 50 jaar hebben laten ontstaan. De kwaliteit die iedereen hier ervaart moet echt in de benen blijven. Dat is een heel belangrijke randvoorwaarde. We blijven even bij dit dossier. De gemeenteraadsfractie van Pro heeft er inmiddels vragen over gesteld aan BMW. En ze combineert die met zorgen over een andere bezuiniging op natuurbeleving, namelijk het sluiten van de bezoekerscentra van de Oostvaardersplassen die Staatsbosbeheer heeft aangekondigd. Ze wil weten of het college in gesprek is met Staatsbosbeheer en eventueel de provincie om de sluiting te voorkomen, dan wel alternatieven voor openstelling van het bezoekerscentrum te onderzoeken. Het lijkt ons ten nadele van Lelystad, de hoofdstad van de nieuwe natuur, als er geen volwaardig bezoekerscentrum van SBB is. We zouden graag onderzocht willen hebben of en zo ja, we dat voor de Oostvaardersplassen en dus onze stad zouden kunnen behouden, aldus de fractie. En dan iets heel anders op natuurgebied. Tot en met 1 september kunnen onderwaterfotografen en snorkelaars hun mooiste beelden van het IJsselmeergebied insturen voor het fotoproject Ontdek het verborgen rijk van het IJsselmeergebied van de natuurorganisaties Het Blauwe Hart en NMF Flevoland. Meer informatie over deelname, prijs en dergelijke is te vinden op de site hetblauwehart.org onder nieuws.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag opnieuw zon overgroot en droog in Lelystad. Net als gisteren wordt het recordheet. Alleen ligt de middagtemperatuur met 34 of 35 graden nog hoger dan gisteren en daarbij staat weinig wind. Vanavond vrij helder, rond een uur of 9 is het de 23 graden. Vannacht wolkenvelden en met 18 of 19 graden klam. In het weekend hebben we met totaal ander zomerweer te maken. De tropische lucht is verdwenen, er waait een frisse noordelijke wind. Zaterdag wordt het 26 graden, zondag niet warmer dan een graad of 23. Daarbij zijn er wolkenpartijen en kan met name zaterdag een bui voorkomen. Zondag is er meer ruimte voor de zon en blijft het zo goed als droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
6: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
8: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg. Onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
9: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag. Maar wel een goed protest.
7: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
10: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moon.
7: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS-journaal.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: We kunnen de hele nacht wel blijven praten, maar daar schieten we dus niks mee op. Ik heb echt mijn uiterste best gedaan om je te overtuigen, maar ik ben nu uitgepraat. Ook al blijf je de hele nacht huilen, ik verander toch niet van gedachten. En terwijl buiten de sneeuw valt, zou ik bijna willen dat je me tegenhield. Ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb laten zien dat ik best veel om je geef, maar je hebt niet geluisterd. Sterker nog, je reageert zo kil dat mijn tranen meteen veranderen in ijs. Ik heb je best wat te bieden, hoor. Ik wil je, ik heb je nodig. Alleen echt van je houden, nee, dat is te veel gevraagd. Maar dat is toch niet zo heel erg? Je kunt nu helemaal niet alles hebben, want wat wil je dan? Je zegt dat je op zoek bent naar die ene grote liefde, maar ja, dat is net als het zoeken naar een korreltje goud in de woestijn. Of naar een diamantje tussen de kiezelstenen. Je kunt het proberen, maar vinden doe je het maar zelden. En toch weet ik precies hoe je je voelt. Ik weet het nog zo goed, al is het lang geleden. Dat ene meisje was de enige van wie ik echt gehouden heb. Maar de liefde was niet wederzijds. Ik zie het nog zo voor me, hoe ze me op een stormachtige avond in de steek liet. Ze gaf me nog één zoen en toen pakte ze haar koffers. En ik kon haar niet op andere gedachten brengen. Ze zei precies hetzelfde als wat ik jou nu vertel. Ze vond me leuk, ze had me zelfs nodig, maar van me houden kon ze niet. Zij vond dat niet erg, want zei ze, je kunt nu eenmaal niet alles hebben. En zo is het nu ook weer, lief. Je kunt nu eenmaal niet alles hebben in je leven.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: In een overleg over de toekomst van Natuurpark Lelystad is de optie opgedoken om het aantal dieren te verminderen en meer grond te verpachten. Daarbij zou het kunnen gaan om boeren die er oud-Hollandse veerassen op gaan houden, maar ook om kampeermogelijkheden. Beheerder het Flevolandschap moet bezuinigen en het houden van met name de wilde zwijnen, de otters en de elanden zou lastig zijn. De directie benadrukt dat er geen concreet plan in die richting ligt, maar vrijwilligers en begunstigers maken zich zorgen en hebben aan de bel getrokken bij Omroep Flevoland. Waar het wel altijd om gaat is de vraag hoe we ook in de toekomst financieel gezond kunnen exploiteren, aldus directeur Philip Makkink. Maar ideeën moeten wel heel goed passen binnen wat we hier in 50 jaar hebben laten ontstaan. De kwaliteit die iedereen hier ervaart moet echt in de benen blijven. Dat is een heel belangrijke randvoorwaarde. We blijven even bij dit dossier. De gemeenteraadsfractie van PRO heeft er inmiddels vragen over gesteld aan BMW. En ze combineert die met zorgen over een andere bezuiniging op natuurbeleving, namelijk het sluiten van de bezoekerscentra van de Oostvaardersplassen die Staatsbosbeheer heeft aangekondigd. Ze wil weten of het college in gesprek is met Staatsbosbeheer en eventueel de provincie om de sluiting te voorkomen, dan wel alternatieven voor openstelling van het bezoekerscentrum te onderzoeken. Het lijkt ons ten nadele van Lelystad, de hoofdstad van de nieuwe natuur, als er geen volwaardig bezoekerscentrum van SBB is. We zouden graag onderzocht willen hebben of en zo ja, we dat voor de Oostvaardersplassen en dus onze stad zouden kunnen behouden, al dus de fractie. En dan iets heel anders op natuurgebied. Tot en met 1 september kunnen onderwaterfotografen en snorkelaars hun mooiste beelden van het IJsselmeergebied insturen voor het fotoproject Ontdek het verborgen rijk van het IJsselmeergebied van de natuurorganisaties Het Blauwe Hart en NMF Flevoland. Meer informatie over deelname, prijs en dergelijke is te vinden op de site hetblauwehart.org onder nieuws.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag opnieuw zonovergroot en droog in Lelystad. Net als gisteren wordt het recordheet. Alleen ligt de middagtemperatuur met 34 of 35 graden nog hoger dan gisteren en daarbij staat weinig wind. Vanavond vrij helder, rond een uur of 9 is het de 23 graden, vannacht wolkenvelden en met 18 of 19 graden klam. In het weekend hebben we met totaal ander zomerweer te maken. De tropische lucht is verdwenen, er waait een frisse noordelijke wind. Zaterdag wordt het 26 graden, zondag niet warmer dan een graad of 23. Daarbij zijn er wolkenpartijen en kan met name zaterdag een bui voorkomen. Zondag is er meer ruimte voor de zon en blijft het zo goed als droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in één etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N331 Emmeloord richting Zwolle tussen de Werkelaan en de Stadhagen Allee. 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: In een overleg over de toekomst van Natuurpark Lelystad is de optie opgedoken om het aantal dieren te verminderen en meer grond te verpachten. Daarbij zou het kunnen gaan om boeren die er oud-Hollandse veerassen op gaan houden, maar ook om kampeermogelijkheden. Beheerder het Flevolandschap moet bezuinigen en het houden van met name de wilde zwijnen, de otters en de elanden zou lastig zijn. De directie benadrukt dat er geen concreet plan in die richting ligt, maar vrijwilligers en begunstigers maken zich zorgen en hebben aan de bel getrokken bij Omroep Flevoland. Waar het wel altijd om gaat is de vraag hoe we ook in de toekomst financieel gezond kunnen exploiteren, aldus directeur Philip Makkink. Maar ideeën moeten wel heel goed passen binnen wat we hier in 50 jaar hebben laten ontstaan. De kwaliteit die iedereen hier ervaart moet echt in de benen blijven. Dat is een heel belangrijke randvoorwaarde. We blijven even bij dit dossier. De gemeenteraadsfractie van PRO heeft er inmiddels vragen over gesteld aan BMW. En ze combineert die met zorgen over een andere bezuiniging op natuurbeleving, namelijk het sluiten van de bezoekerscentra van de Oostvaardersplassen die Staatsbosbeheer heeft aangekondigd. Ze wil weten of het college in gesprek is met Staatsbosbeheer en eventueel de provincie om de sluiting te voorkomen, dan wel alternatieven voor openstelling van het bezoekerscentrum te onderzoeken. Het lijkt ons ten nadele van Lelystad, de hoofdstad van de nieuwe natuur, als er geen volwaardig bezoekerscentrum van SBB is. We zouden graag onderzocht willen hebben of en zo ja we dat voor de Oostvaardersplassen en dus onze stad zouden kunnen behouden, aldus de fractie. En dan iets heel anders op natuurgebied. Tot en met 1 september kunnen onderwaterfotografen en snorkelaars hun mooiste beelden van het IJsselmeergebied insturen voor het fotoproject Ontdek het verborgen rijk van het IJsselmeergebied van de natuurorganisaties Het Blauwe Hart en NMF Flevoland. Meer informatie over deelname, prijs en dergelijke is te vinden op de site hetblauwehart.org onder nieuws.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag opnieuw zonovergoten en droog in Lelystad. Net als gisteren wordt het recordheet. Alleen ligt de middagtemperatuur met 34 of 35 graden nog hoger dan gisteren en daarbij staat weinig wind. Vanavond vrij helder, rond een uur of 9 is het de 23 graden. Vannacht wolkenvelden en met 18 of 19 graden klam. In het weekend hebben we met totaal ander zomerweer te maken. De tropische lucht is verdwenen, er waait een frisse noordelijke wind. Zaterdag wordt het 26 graden, zondag niet warmer dan een graad of 23. Daarbij zijn er wolkenpartijen en kan met name zaterdag een bui voorkomen. Zondag is er meer ruimte voor de zon en blijft het zo goed als droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen de hele dag nog tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06-5156-7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapot spoor rijden nog de hele dag tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen nauwelijks treinen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: In een overleg over de toekomst van Natuurpark Lelystad is de optie opgedoken om het aantal dieren te verminderen en meer grond te verpachten. Daarbij zou het kunnen gaan om boeren die er oud-Hollandse veerassen op gaan houden, maar ook om kampeermogelijkheden. Beheerder het Flevolandschap moet bezuinigen en het houden van met name de wilde zwijnen, de otters en de elanden zou lastig zijn. De directie benadrukt dat er geen concreet plan in die richting ligt, maar vrijwilligers en begunstigers maken zich zorgen en hebben aan de bel getrokken bij Omroep Flevoland. Waar het wel altijd om gaat is de vraag hoe we ook in de toekomst financieel gezond kunnen exploiteren, al dus directeur Philip Makkink. Maar ideeën moeten wel heel goed passen binnen wat we hier in 50 jaar hebben laten ontstaan. De kwaliteit die iedereen hier ervaart moet echt in de benen blijven. Dat is een heel belangrijke randvoorwaarde. En we blijven even bij dit dossier. De gemeenteraadsfractie van PRO heeft er inmiddels vragen over gesteld aan BMW. En ze combineert die met zorgen over een andere bezuiniging op natuurbeleving, namelijk het sluiten van de bezoekerscentra van de Oostvaardersplassen die Staatsbosbeheer heeft aangekondigd. Ze wil weten of het college in gesprek is met Staatsbosbeheer en eventueel de provincie om de sluiting te voorkomen, dan wel alternatieven voor openstelling van het bezoekerscentrum te onderzoeken. Het lijkt ons ten nadele van Lelystad, de hoofdstad van de nieuwe natuur, als er geen volwaardig bezoekerscentrum van SBB is. We zouden graag onderzocht willen hebben of en zo ja, we dat voor de Oostvaardersplassen en dus onze stad zouden kunnen behouden, aldus de fractie. En dan iets heel anders op natuurgebied. Tot en met 1 september kunnen onderwaterfotografen en snorkelaars hun mooiste beelden van het IJsselmeergebied insturen voor het fotoproject Ontdek het verborgen rijk van het IJsselmeergebied van de natuurorganisaties Het Blauwe Hart en NMF Flevoland. Meer informatie over deelname, prijs en dergelijke is te vinden op de site hetblauwehart.org onder nieuws.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag opnieuw zonovergoten en droog in Lelystad. Net als gisteren wordt het recordheet. Alleen ligt de middagtemperatuur met 34 of 35 graden nog hoger dan gisteren en daarbij staat weinig wind. Vanavond vrij helder, rond een uur of 9 is het de 23 graden. Vannacht wolkenvelden en met 18 of 19 graden klam. In het weekend hebben we met totaal ander zomerweer te maken. De tropische lucht is verdwenen, er waait een frisse noordelijke wind. Zaterdag wordt het 26 graden, zondag niet warmer dan een graad of 23. Daarbij zijn er wolkenpartijen en kan met name zaterdag een bui voorkomen. Zondag is er meer ruimte voor de zon en blijft het zo goed als droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn 3 kilometer file bij afrit Hoenderloo. Op de A50 Apeldoorn Arnhem tussen Apeldoorn en afrit Hoenderloo 8 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken 5 minuten vertraging en 4 kilometer file. A50 Arnhem-Apeldoorn, bij Afrit Roendelo, 5 minuten vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, een kwartier vertraging tussen Apeldoorn en Afrit Roendelo in 9 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Radio Lelystad. Lokaal nieuws.
2: In een overleg over de toekomst van Natuurpark Lelystad is de optie opgedoken om het aantal dieren te verminderen en meer grond te verpachten. Daarbij zou het kunnen gaan om boeren die er oud-Hollandse veerassen op gaan houden, maar ook om kampeermogelijkheden. Beheerder het Flevolandschap moet bezuinigen en het houden van met name de wilde zwijnen, de otters en de elanden zou lastig zijn. De directie benadrukt dat er geen concreet plan in die richting ligt, maar vrijwilligers en begunstigers maken zich zorgen en hebben aan de bel getrokken bij Omroep Flevoland. Waar het wel altijd om gaat is de vraag hoe we ook in de toekomst financieel gezond kunnen exploiteren, al dus directeur Philip Makkink. Maar ideeën moeten wel heel goed passen binnen wat we hier in 50 jaar hebben laten ontstaan. De kwaliteit die iedereen hier ervaart moet echt in de benen blijven. Dat is een heel belangrijke randvoorwaarde. We blijven even bij dit dossier. De gemeenteraadsfractie van PRO heeft er inmiddels vragen over gesteld aan BMW. En ze combineert die met zorgen over een andere bezuiniging op natuurbeleving, namelijk het sluiten van de bezoekerscentra van de Oostvaardersplassen die Staatsbosbeheer heeft aangekondigd. Ze wil weten of het college in gesprek is met Staatsbosbeheer en eventueel de provincie om de sluiting te voorkomen, dan wel alternatieven voor openstelling van het bezoekerscentrum te onderzoeken. Het lijkt ons ten nadele van Lelystad, de hoofdstad van de nieuwe natuur, als er geen volwaardig bezoekerscentrum van SBB is. We zouden graag onderzocht willen hebben of en zo ja, we dat voor de Oostvaardersplassen en dus onze stad zouden kunnen behouden, aldus de fractie. En dan iets heel anders op natuurgebied. Tot en met 1 september kunnen onderwaterfotografen en snorkelaars hun mooiste beelden van het IJsselmeergebied insturen voor het fotoproject Ontdek het verborgen rijk van het IJsselmeergebied van de natuurorganisaties Het Blauwe Hart en NMF Flevoland. Meer informatie over deelname, prijs en dergelijke is te vinden op de site hetblauwehart.org onder nieuws.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De zon schijnt volop in Lelystad. Met een middagtemperatuur van ruim 34 graden hebben we opnieuw met een recordhete dag te maken. Vanavond is het nog warm. Vannacht is het met 18 of 19 graden klam. In het weekend is het totaal anders. Naast de zon trekken wolkenvelden voorbij. Vooral zaterdag kan een lichte bui ontstaan. Zondag blijft het zo goed als droog en zijn er perioden met zon. De tropische hitte is verdwenen. Er waait een matige noordelijke wind en die blaast minder warm lucht over onze stad. Zaterdag wordt het 26 graden, zondag is het met 23 graden minder warm. Daarmee is het een stuk aangenamer dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 5 minuten vertraging bij Voorthuizen. 10 minuten op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo 10 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoevelaak en Voorthuizen. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort, 4 kilometer file. Door een kapotte auto, 10 minuten vertraging. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, 7 kilometer file tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderloo, 10 minuten vertraging.
7: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: In een overleg over de toekomst van Natuurpark Lelystad is de optie opgedoken om het aantal dieren te verminderen en meer grond te verpachten. Daarbij zou het kunnen gaan om boeren die er oud-Hollandse veerassen op gaan houden, maar ook om kampeermogelijkheden. Beheerder het Flevolandschap moet bezuinigen en het houden van met name de wilde zwijnen, de otters en de elanden zou lastig zijn. De directie benadrukt dat er geen concreet plan in die richting ligt, maar vrijwilligers en begunstigers maken zich zorgen en hebben aan de bel getrokken bij Omroep Flevoland. Waar het wel altijd om gaat is de vraag hoe we ook in de toekomst financieel gezond kunnen exploiteren, al dus directeur Philip Makkink. Maar ideeën moeten wel heel goed passen binnen wat we hier in 50 jaar hebben laten ontstaan. De kwaliteit die iedereen hier ervaart moet echt in de benen blijven. Dat is een heel belangrijke randvoorwaarde. En we blijven even bij dit dossier. De gemeenteraadsfractie van PRO heeft er inmiddels vragen over gesteld aan BMW. En ze combineert die met zorgen over een andere bezuiniging op natuurbeleving, namelijk het sluiten van de bezoekerscentra van de Oostvaardersplassen die Staatsbosbeheer heeft aangekondigd. Ze wil weten of het college in gesprek is met Staatsbosbeheer en eventueel de provincie om de sluiting te voorkomen, dan wel alternatieven voor openstelling van het bezoekerscentrum te onderzoeken. Het lijkt ons ten nadele van Lelystad, de hoofdstad van de nieuwe natuur, als er geen volwaardig bezoekerscentrum van SBB is. We zouden graag onderzocht willen hebben of en zo ja, we dat voor de Oostvaardersplassen en dus onze stad zouden kunnen behouden, al dus de fractie. En dan iets heel anders op natuurgebied. Tot en met 1 september kunnen onderwaterfotografen en snorkelaars hun mooiste beelden van het IJsselmeergebied insturen voor het fotoproject Ontdek het verborgen rijk van het IJsselmeergebied van de natuurorganisaties Het Blauwe Hart en NMF Flevoland. Meer informatie over deelname, prijs en dergelijke is te vinden op de site hetblauwehart.org onder nieuws.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De zon schijnt volop in Lelystad. Met een middagtemperatuur van ruim 34 graden hebben we opnieuw met een recordhete dag te maken. Vanavond is het nog warm. Vannacht is het met 18 of 19 graden klam. In het weekend is het totaal anders. Naast de zon trekken wolkenvelden voorbij. Vooral zaterdag kan een lichte bui ontstaan. Zondag blijft het zo goed als droog en zijn er perioden met zon. De tropische hitte is verdwenen. Er waait een matige noordelijke wind en die blaast minder warm lucht over onze stad. Zaterdag wordt het 26 graden, zondag is het met 23 graden minder warm. Daarmee is het een stuk aangenamer dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht een kwartier vertraging tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort in 7 kilometer file. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat 5 kilometer file tussen Afrit en Dolder en knooppunt Rijnsweerd. De vertraging is 20 minuten, dat komt door een kapotte vrachtwagen op de rechter rijstrook. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn is de spitsstrook dicht bij Afrit Hoenderloo, 4 kilometer file. En 50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B-100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort staat 4 kilometer file tussen Kootwijk en Voorthuizen. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem een kwartier vertraging tussen afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en Arnhem-Noord 7 kilometer file. Door een ongeluk een 30 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. A28 Amersfoort richting Utrecht bij Knoopend Rijnsweerd 5 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen 10 minuten vertraging. Er staat een file op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij Alfred Hoenderlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: In een overleg over de toekomst van Natuurpark Lelystad is de optie opgedoken om het aantal dieren te verminderen en meer grond te verpachten. Daarbij zou het kunnen gaan om boeren die er oud-Hollandse veerassen op gaan houden, maar ook om kampeermogelijkheden. Beheerder het Flevolandschap moet bezuinigen en het houden van met name de wilde zwijnen, de otters en de elanden zou lastig zijn. De directie benadrukt dat er geen concreet plan in die richting ligt, maar vrijwilligers en begunstigers maken zich zorgen en hebben aan de bel getrokken bij Omroep Flevoland. Waar het wel altijd om gaat is de vraag hoe we ook in de toekomst financieel gezond kunnen exploiteren, al dus directeur Philip Makkink. Maar ideeën moeten wel heel goed passen binnen wat we hier in 50 jaar hebben laten ontstaan. De kwaliteit die iedereen hier ervaart moet echt in de benen blijven. Dat is een heel belangrijke randvoorwaarde. We blijven even bij dit dossier. De gemeenteraadsfractie van PRO heeft er inmiddels vragen over gesteld aan BMW. En ze combineert die met zorgen over een andere bezuiniging op natuurbeleving, namelijk het sluiten van de bezoekerscentra van de Oostvaardersplassen die Staatsbosbeheer heeft aangekondigd. Ze wil weten of het college in gesprek is met Staatsbosbeheer en eventueel de provincie om de sluiting te voorkomen, dan wel alternatieven voor openstelling van het bezoekerscentrum te onderzoeken. Het lijkt ons ten nadele van Lelystad, de hoofdstad van de nieuwe natuur, als er geen volwaardig bezoekerscentrum van SBB is. We zouden graag onderzocht willen hebben of en zo ja, we dat voor de Oostvaardersplassen en dus onze stad zouden kunnen behouden, aldus de fractie. En dan iets heel anders op natuurgebied. Tot en met 1 september kunnen onderwaterfotografen en snorkelaars hun mooiste beelden van het IJsselmeergebied insturen voor het fotoproject Ontdek het verborgen rijk van het IJsselmeergebied van de natuurorganisaties Het Blauwe Hart en NMF Flevoland. Meer informatie over deelname, prijs en dergelijke is te vinden op de site hetblauwehart.org onder nieuws.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De zon schijnt volop in Lelystad. Met een middagtemperatuur van ruim 34 graden hebben we opnieuw met een recordhete dag te maken. Vanavond is het nog warm. Vannacht is het met 18 of 19 graden klam. In het weekend is het totaal anders. Naast de zon trekken wolkenvelden voorbij. Vooral zaterdag kan een lichte bui ontstaan. Zondag blijft het zo goed als droog en zijn er perioden met zon. De tropische hitte is verdwenen. Er waait een matige noordelijke wind en die blaast minder warm lucht over onze stad. Zaterdag wordt het 26 graden. Zondag is het met 23 graden minder warm. Daarmee is het een stuk aangenamer dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Stroe is de vertraging een kwartier. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij Arnhem een uur oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst is de vertraging een half uur door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. De andere kant op, Duitse grens Utrecht, tussen Westervoort en knooppunt Grijshoort, 10 minuten vertraging. En op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maren en Amersfoort-Vathorst is de vertraging ruim 20 minuten door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: In een overleg over de toekomst van Natuurpark Lelystad is de optie opgedoken om het aantal dieren te verminderen en meer grond te verpachten. Daarbij zou het kunnen gaan om boeren die er oud-Hollandse veerassen op gaan houden, maar ook om kampeermogelijkheden. Beheerder het Flevolandschap moet bezuinigen en het houden van met name de wilde zwijnen, de otters en de elanden zou lastig zijn. De directie benadrukt dat er geen concreet plan in die richting ligt, maar vrijwilligers en begunstigers maken zich zorgen en hebben aan de bel getrokken bij Omroep Flevoland. Waar het wel altijd om gaat is de vraag hoe we ook in de toekomst financieel gezond kunnen exploiteren, aldus directeur Philip Makkink. Maar ideeën moeten wel heel goed passen binnen wat we hier in 50 jaar hebben laten ontstaan. De kwaliteit die iedereen hier ervaart moet echt in de benen blijven. Dat is een heel belangrijke randvoorwaarde. En we blijven even bij dit dossier. De gemeenteraadsfractie van PRO heeft er inmiddels vragen over gesteld aan BMW. En ze combineert die met zorgen over een andere bezuiniging op natuurbeleving, namelijk het sluiten van de bezoekerscentra van de Oostvaardersplassen die Staatsbosbeheer heeft aangekondigd. Ze wil weten of het college in gesprek is met Staatsbosbeheer en eventueel de provincie om de sluiting te voorkomen, dan wel alternatieven voor openstelling van het bezoekerscentrum te onderzoeken. Het lijkt ons ten nadele van Lelystad, de hoofdstad van de nieuwe natuur, als er geen volwaardig bezoekerscentrum van SBB is. We zouden graag onderzocht willen hebben of en zo ja, we dat voor de Oostvaardersplassen en dus onze stad zouden kunnen behouden, aldus de fractie. En dan iets heel anders op natuurgebied. Tot en met 1 september kunnen onderwaterfotografen en snorkelaars hun mooiste beelden van het IJsselmeergebied insturen voor het fotoproject Ontdek het verborgen rijk van het IJsselmeergebied van de natuurorganisaties Het Blauwe Hart en NMF Flevoland. Meer informatie over deelname, prijs en dergelijke is te vinden op de site hetblauwehart.org onder nieuws.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De zon schijnt volop in Lelystad. Met een middagtemperatuur van ruim 34 graden hebben we opnieuw met een recordhete dag te maken. Vanavond is het nog warm. Vannacht is het met 18 of 19 graden klam. In het weekend is het totaal anders. Naast de zon trekken wolkenvelden voorbij. Vooral zaterdag kan een lichte bui ontstaan. Zondag blijft het zo goed als droog en zijn er perioden met zon. De tropische hitte is verdwenen. Er waait een matige noordelijke wind en die blaast minder warm lucht over onze stad. Zaterdag wordt het 26 graden, zondag is het met 23 graden minder warm. Daarmee is het een stuk aangenamer dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Huizen is de vertraging een kwartier. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maren en Nijkerk 20 minuten vertraging. A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo een kwartier. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaaf 3 kwartier extra reistijd door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook 10 minuten oponthoud. Op de A28 Utrecht-Zwolle bij Strandnulde 10 minuten. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elden en Velperbroek een uur vertraging. Is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook vanmiddag rijden demonstrerende boeren over de snelweg, ondanks oproepen vanuit het kabinet om dat niet te doen. Vanmorgen kwamen twee mensen uit Os om het leven bij een ongeluk in een file op de A59... waar door boeren werd gedemonstreerd. President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof de bouw van zijn balzaal bij het Witte Huis door te laten gaan. Een rechter legde de bouw stil omdat Trump geen toestemming had gevraagd aan het congres. De brandweer is in Almere uren bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland werden er ook explosies gehoord. Het weer zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Morgen koeler met bewolking en kansen op een bui.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: In een overleg over de toekomst van Natuurpark Lelystad is de optie opgedoken om het aantal dieren te verminderen en meer grond te verpachten. Daarbij zou het kunnen gaan om boeren die er oud-Hollandse veerassen op gaan houden, maar ook om kampeermogelijkheden. Beheerder het Flevolandschap moet bezuinigen en het houden van met name de wilde zwijnen, de otters en de elanden zou lastig zijn. De directie benadrukt dat er geen concreet plan in die richting ligt, maar vrijwilligers en begunstigers maken zich zorgen en hebben aan de bel getrokken bij Omroep Flevoland. Waar het wel altijd om gaat is de vraag hoe we ook in de toekomst financieel gezond kunnen exploiteren, aldus directeur Philip Makkink. Maar ideeën moeten wel heel goed passen binnen wat we hier in 50 jaar hebben laten ontstaan. De kwaliteit die iedereen hier ervaart moet echt in de benen blijven. Dat is een heel belangrijke randvoorwaarde. En we blijven even bij dit dossier. De gemeenteraadsfractie van PRO heeft er inmiddels vragen over gesteld aan BMW. En ze combineert die met zorgen over een andere bezuiniging op natuurbeleving, namelijk het sluiten van de bezoekerscentra van de Oostvaardersplassen die Staatsbosbeheer heeft aangekondigd. Ze wil weten of het college in gesprek is met Staatsbosbeheer en eventueel de provincie om de sluiting te voorkomen, dan wel alternatieven voor openstelling van het bezoekerscentrum te onderzoeken. Het lijkt ons ten nadele van Lelystad, de hoofdstad van de nieuwe natuur, als er geen volwaardig bezoekerscentrum van SBB is. We zouden graag onderzocht willen hebben of en zo ja, we dat voor de Oostvaardersplassen en dus onze stad zouden kunnen behouden, aldus de fractie. En dan iets heel anders op natuurgebied. Tot en met 1 september kunnen onderwaterfotografen en snorkelaars hun mooiste beelden van het IJsselmeergebied insturen voor het fotoproject Ontdek het verborgen rijk van het IJsselmeergebied van de natuurorganisaties Het Blauwe Hart en NMF Flevoland. Meer informatie over deelname, prijs en dergelijke is te vinden op de site hetblauwehart.org onder nieuws.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De zon schijnt volop in Lelystad. Met een middagtemperatuur van ruim 34 graden hebben we opnieuw met een recordhete dag te maken. Vanavond is het nog warm. Vannacht is het met 18 of 19 graden klam. In het weekend is het totaal anders. Naast de zon trekken wolkenvelden voorbij. Vooral zaterdag kan een lichte bui ontstaan. Zondag blijft het zo goed als droog en zijn er perioden met zon. De tropische hitte is verdwenen. Er waait een matige noordelijke wind en die blaast minder warm lucht over onze stad. Zaterdag wordt het 26 graden. Zondag is het met 23 graden minder warm. Daarmee is het een stuk aangenamer dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knappend Waterberg is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten vertraging. En een korte file op de A325 Nijmegen richting Knappend Velperbroek. Bij Velperbroek is de vertraging ook nog 10 minuten na een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Utrecht richting Arnhem. Voor Knoopend Waterberg is de vertraging 10 minuten. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Waterberg en Afrit Hoenderloo 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioLelystad.nl.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Door een datalek bij het UMC Utrecht liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om boekingsgegevens van een gastenverblijf waar naasten van patiënten kunnen logeren. En niet iedereen werd het in Nederland op 14 augustus zo warm als vandaag. Het oude record stond op vorig jaar op 34,2 graden. Maar in Westdorpen en Geelserijen was die temperatuur om 12:30 vanmiddag al bereikt. Het weer langs de kust koelt het inmiddels wat af. Elders is het nog lang warm. Morgen in het noorden en westen mogelijk een bui. Later zon en een graad of 27.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: In een overleg over de toekomst van Natuurpark Lelystad is de optie opgedoken om het aantal dieren te verminderen en meer grond te verpachten. Daarbij zou het kunnen gaan om boeren die er oud-Hollandse veerassen op gaan houden, maar ook om kampeermogelijkheden. Beheerder het Flevolandschap moet bezuinigen en het houden van met name de wilde zwijnen, de otters en de elanden zou lastig zijn. De directie benadrukt dat er geen concreet plan in die richting ligt, maar vrijwilligers en begunstigers maken zich zorgen en hebben aan de bel getrokken bij Omroep Flevoland. Waar het wel altijd om gaat is de vraag hoe we ook in de toekomst financieel gezond kunnen exploiteren, aldus directeur Philip Makkink. Maar ideeën moeten wel heel goed passen binnen wat we hier in 50 jaar hebben laten ontstaan. De kwaliteit die iedereen hier ervaart moet echt in de benen blijven. Dat is een heel belangrijke randvoorwaarde. We blijven even bij dit dossier. De gemeenteraadsfractie van PRO heeft er inmiddels vragen over gesteld aan BMW. En ze combineert die met zorgen over een andere bezuiniging op natuurbeleving, namelijk het sluiten van de bezoekerscentra van de Oostvaardersplassen die Staatsbosbeheer heeft aangekondigd. Ze wil weten of het college in gesprek is met Staatsbosbeheer en eventueel de provincie om de sluiting te voorkomen, dan wel alternatieven voor openstelling van het bezoekerscentrum te onderzoeken. Het lijkt ons ten nadele van Lelystad, de hoofdstad van de nieuwe natuur, als er geen volwaardig bezoekerscentrum van SBB is. We zouden graag onderzocht willen hebben of en zo ja, we dat voor de Oostvaardersplassen en dus onze stad zouden kunnen behouden, aldus de fractie. En dan iets heel anders op natuurgebied. Tot en met 1 september kunnen onderwaterfotografen snorkelaars hun mooiste beelden van het IJsselmeergebied insturen voor het fotoproject Ontdek het verborgen rijk van het IJsselmeergebied van de natuurorganisaties Het Blauwe Hart en NMF Flevoland. Meer informatie over deelname, prijs en dergelijke is te vinden op de site hetblauwehart.org onder nieuws.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De zon schijnt volop in Lelystad. Met een middagtemperatuur van ruim 34 graden hebben we opnieuw met een recordhete dag te maken. Vanavond is het nog warm. Vannacht is het met 18 of 19 graden klam. In het weekend is het totaal anders. Naast de zon trekken wolkenvelden voorbij. Vooral zaterdag kan een lichte bui ontstaan. Zondag blijft het zo goed als droog en zijn er perioden met zon. De tropische hitte is verdwenen. Er waait een matige noordelijke wind en die blaast minder warm lucht over onze stad. Zaterdag wordt het 26 graden. Zondag is het met 23 graden minder warm. Daarmee is het een stuk aangenamer dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 6:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven. 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied. Jongeren stichten er brandjes en bedreigden ook bewoners. Dezelfde groep zorgde eerder ook al voor overlast in de wijk, zegt de gemeente. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren in Frankrijk onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een te grote inbreuk op de vrijheid van Fransen. En het vliegverkeer van en naar de Siciliaanse luchthaven Catania ligt nog zeker tot morgen vroeg stil. De Etna spuwt nog steeds as uit. KLM en Transavia wijken uit naar de luchthaven van Palermo. Het weer langs de kust tot afkoeling. Elders blijft het nog lang warm. Morgen in het noorden en westen misschien eerst een bui. Later weer zon en een graad of 27.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: In een overleg over de toekomst van Natuurpark Lelystad is de optie opgedoken om het aantal dieren te verminderen en meer grond te verpachten. Daarbij zou het kunnen gaan om boeren die er oud-Hollandse veerassen op gaan houden, maar ook om kampeermogelijkheden. Beheerder het Flevolandschap moet bezuinigen en het houden van met name de wilde zwijnen, de otters en de elanden zou lastig zijn. De directie benadrukt dat er geen concreet plan in die richting ligt, maar vrijwilligers en begunstigers maken zich zorgen en hebben aan de bel getrokken bij Omroep Flevoland. Waar het wel altijd om gaat is de vraag hoe we ook in de toekomst financieel gezond kunnen exploiteren, al dus directeur Philip Makkink. Maar ideeën moeten wel heel goed passen binnen wat we hier in 50 jaar hebben laten ontstaan. De kwaliteit die iedereen hier ervaart moet echt in de benen blijven. Dat is een heel belangrijke randvoorwaarde. We blijven even bij dit dossier. De gemeenteraadsfractie van PRO heeft er inmiddels vragen over gesteld aan BMW. En ze combineert die met zorgen over een andere bezuiniging op natuurbeleving, namelijk het sluiten van de bezoekerscentra van de Oostvaardersplassen die Staatsbosbeheer heeft aangekondigd. Ze wil weten of het college in gesprek is met Staatsbosbeheer en eventueel de provincie om de sluiting te voorkomen, dan wel alternatieven voor openstelling van het bezoekerscentrum te onderzoeken. Het lijkt ons ten nadele van Lelystad, de hoofdstad van de nieuwe natuur, als er geen volwaardig bezoekerscentrum van SBB is. We zouden graag onderzocht willen hebben of en zo ja we dat voor de Oostvaardersplassen en dus onze stad zouden kunnen behouden, aldus de fractie. En dan iets heel anders op natuurgebied. Tot en met 1 september kunnen onderwaterfotografen en snorkelaars hun mooiste beelden van het IJsselmeergebied insturen voor het fotoproject Ontdek het verborgen rijk van het IJsselmeergebied van de natuurorganisaties Het Blauwe Hart en NMF Flevoland. Meer informatie over deelname, prijs en dergelijke is te vinden op de site hetblauwehart.org onder nieuws.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De zon schijnt volop in Lelystad. Met een middagtemperatuur van ruim 34 graden hebben we opnieuw met een recordhete dag te maken. Vanavond is het nog warm. Vannacht is het met 18 of 19 graden klam. In het weekend is het totaal anders. Naast de zon trekken wolkenvelden voorbij. Vooral zaterdag kan een lichte bui ontstaan. Zondag blijft het zo goed als droog en zijn er perioden met zon. De tropische hitte is verdwenen. Er waait een matige noordelijke wind en die blaast minder warm lucht over onze stad. Zaterdag wordt het 26 graden. Zondag is het met 23 graden minder warm. Daarmee is het een stuk aangenamer dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A1 staat het vast op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
3: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. En de politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
2: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de grondwettelijke raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers en de raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Als je het nou
1: elke week
0: wist...
1: is een bijzondere week. Maar nu is het de week van...
2: Dat was heel snel.
0: Dat was heel snel. Het eind van de zomervakantie en de start van het nieuwe schooljaar.
2: En wat een start. Hey Heidi.
0: Hey Heidi. Jongen. Ik zie een rood lichtje. Ik denk, ik begin gewoon met praten.
2: Nou, je hebt ook wel gelijk. Daarvoor is het rode lichtje ook. Maar het gaat
0: ik
2: lekker
0: kwam
2: vol.
0: Nog even een introotje. Nou, welkom bij de week van... En de eerste plaat was Friday.
2: Mm-hmm.
0: En het is natuurlijk weer vrijdag, de eerste uitzending... Na de zomervakantie. En dat begint gelijk goed, hè?
2: Ja, het is snel gegaan, de zomervakantie en de start. Maar ja, zo zit er weer lekker in, toch?
0: Nou ja, precies dat. Fijn dat je luistert. En wij zitten hier al helemaal klaar met onze gasten. En we hebben leuke muziek uitgezocht. En we gaan het zometeen nog eventjes lekker hebben over wat wij allemaal gedaan hebben.
2: Ja, want we hebben hele andere plannen gehad, jij en ik.
0: Ja, zeker. Ja. Maar goed, we hebben heel wat te vertellen, want we hebben elkaar helemaal niet meer gezien. Dus we hebben even bij te praten.
2: Zeker, zeker. Maar...
0: En dat gaan we delen met iedereen die wil luisteren.
2: Oh, kijk, nou dat is fijn. Dan hebben ze ook iets om naar te luisteren.
0: Nou ja, dat dus. Hé, hey, en wat ik leuk vind om over J.J. Kill nog eventjes te vertellen... is dat hij degene is die de Tulsa-sound... De muziek die je net hoorde, is echt de Tulsa-sound. Het is echt zo'n specifieke... Ja, hele chill manier van doen.
2: Ja, ik vond het blues hier. Je had er inderdaad iets bij gezet over bepaalde nummers. Dat voor Eric Clapton geschreven is.
0: Ja, klopt.
2: En ik herken hem toch echt als blues. Dus Tulsa Sound, dat was voor mij iets nieuws.
0: Ja, precies. Nou ja, weet je, dat is dan wel weer heel leuk. Hey, en als we het dan over de volgende plaat hebben. Ja, dat is natuurlijk wel mijn dingetje uit 1978, Grease.
2: Oh.
0: En daar beginnen ze met Ride High... Met een nieuw schoolseizoen.
2: Oh, oké. Nou ja. Lekker luisteren.

0: Wandering Heart van Tim Knol.
1: Ja, herinneringen maken. Terugverlangen naar de zomervakantie.
0: Mm, elke keer weer. Hè. Maar het voelt toch elke keer alsof het ietsje korter is dan de vorige.
1: Is dat zo?
0: Vind ik wel, ja. Dat,
1: Nou, mijn vakantie was dit jaar wel wat korter dan andere jaren. Maar
0: ja, ik
1: ben
0: nog
1: wel vrij geweest.
0: Ja, maar vroeger als klein kind voelde die 6 weken gewoon echt als een eeuwigheid.
1: Ja, nee, dat is waar. Maar ja, dat vind ik sowieso met ouder worden.
0: Ja, okay.
1: Maar daar gaan we het niet over hebben. We hebben herinneringen van de vakantie. Jij bent ook op vakantie geweest. Waar ben je heen geweest?
0: Zeker in Spanje en Italië.
1: Spanje en Italië. Nou, ja. Ik ben naar Frankrijk geweest. Niet waar de bosbranden waren.
0: Okay,
1: ergens midden in Frankrijk bij de Loire. En de Loire is normaal zo breed.
0: Mm-hmm.
1: En die was nu zo breed.
0: Oh.
1: Het was echt. Ja, het was echt. We mochten ook helemaal niks meer. Niks, geen vuurtjes of wat dan ook. De waren. Luchtballonnen die gingen opstijgen de eerste 2 dagen nog en daarna mocht het niet meer.
0: Oh.
1: Levensgevaarlijk, jongen.
0: Ja, dat snap ik, ja. Ja. Want één sigaretje of één lucifer ergens en volgens mij heb je de 500 hectare weg.
1: Zo'n gasballon gaat heel hard, hoor.
0: Oeh, ik had er niet aan denken, joh.
1: Nee, precies dat. Nee, maar goed, wij hebben een goede vakantie gehad en we zijn weer terug. En ik ben blij dat jij er ook weer bent. En we gaan naar de volgende plaat luisteren. En zoals gewoonlijk doen wij altijd Kinderen voor Kinderen.
0: Mhm.
1: En dat doen we dus nu ook.

0: Ja, dat is voor alle kinderen die van groep 8 naar klas 1 gaan op de middelbare school.
1: Het is alweer zo lang geleden. Hè? Och, wat een heerlijk liedje ook. Het brengt me gewoon helemaal terug naar die spanning. Weet je? Dan sta ik daar met mijn veel te grote rugtas.
0: Ja.
1: Echt, och.
0: Ik kom de eerste dag gelijk weer naar huis.
1: Hè?
0: Ja, er was een verwarmingsbuis gesprongen en de hele school stond onder water. Dat vergeet je ook niet. Want dan denk je, ik mag eindelijk en dan ga je weer naar huis.
1: Ja.
0: Hé, maar we gaan gauw verder, want...
2: Deze week is onze gast...
1: Nou, eigenlijk twee, hè?
0: Eigenlijk twee, ja. We hebben twee juffen bereid gevonden om alles te vertellen over het komende schooljaar. Welkom, juf Lisanne en juf Andrea. Leuk dat jullie er zijn. En vertel even, van welke school zijn jullie?
3: Van de Tjotter.
0: Van de Tjotter. Helemaal goed. En jullie zijn hier via iemand anders gekomen en dat is ontzettend fijn. En jullie zijn, hoorde ik jullie van de week vertellen, al begonnen met voorbereidingen voor de school. Waar moet ik dan aan denken? Je gaat een week eerder beginnen dan dat de kinderen op school komen. Wat ga je dan allemaal doen?
3: Eigenlijk een heleboel.
0: Vertel!
3: Nou, allereerst nog even kletsen natuurlijk met de collega's. Hoe is je vakantie geweest? En dat soort dingetjes. En dan gaan we al snel wel aan de slag in de klas. Alles op zijn plek zetten. Want in de zomervakantie worden de vloeren altijd in de was gezet in de klas.
0: Okay.
3: En dan moet alles weer netjes teruggezet.
0: Kijk.
3: Ja.
0: Ja, helemaal goed. Hey, en welke klas ga jij nu lesgeven?
3: Groep 4.
0: Groep 4. En jij?
3: Ook groep 4, maar dan de andere groep 4.
0: We hebben jullie twee groepen 4?
3: Ja, klopt.
0: Oké, want waar zit de Tjotter? Help me eventjes waar die in de buurt zit.
3: In de Landstrekenwijk.
0: Oh, oké. Zitten jullie dan naast een andere school? Zitten jullie gekoppeld aan een andere...
3: Vroeger was dat zo, maar nu zitten wij in het hele gebouw. Maar hiervoor hebben we het gebouw gedeeld.
0: Maar twee keer vierde klasses. En hoeveel kindjes krijgen jullie in de klas?
3: Ik heb 23.
0: Ja?
3: 24.
0: Maar dat vind ik nog meevallen. Ik hoor verhalen van 36 kinderen.
1: Jeetje. Maar dat kan toch verder niet. Je moet ze wel allemaal in één lokaal kunnen stoppen.
0: Ja, maar dan zitten ze gewoon gezellig dicht bij elkaar.
1: Ja, ik weet dat ze nog niet zo groot zijn, maar dat klinkt wel heel lullig.
0: Ja, nou ja, precies. Maar goed, het schooljaar gaat weer beginnen. En hebben jullie ook al een lijstje gekregen met welke kinderen jullie in de klas krijgen? Of is dat al bekend voordat je met vakantie gaat?
3: Nou, gelukkig weten we dat al voordat we met vakantie gaan, inderdaad.
0: Ja.
3: Dus we zijn helemaal op de hoogte van wat er speelt bij de kinderen. We hebben altijd een overdracht van de vorige leerkracht naar ons toe. Dat hebben we deze week ook gedaan.
0: Oh ja.
3: Dus dan zijn we goed op de hoogte en kunnen we heel fijn starten maandag met de kinderen.
0: Ja, precies. Hey, en waar ga jij nou mee beginnen? Dan moet ik het... Lisanne, waar ga je dan mee beginnen maandagmorgen?
4: Nou, mijn klas start met gym toevallig op maandag. Maar daarna in de klas dan even ze welkom heten. Laten zien waar alles staat. Een beetje kennis maken met de kinderen eigenlijk. Gewoon rustig opstarten.
0: Ja, precies. En heb je veel nieuwe kinderen in de klas die van andere scholen komen of vanuit een andere plaats?
4: Nee, wij niet. Maar jullie wel, hè?

0: Okay. Eentje.
1: Eentje, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is altijd spannend voor zo iemand.
2: Maar is de klas die je hiervoor al had, was die toen ook al gesplitst tussen 4A en 4B?
0: Ja.
2: Laten we zeggen. Nou ja, 3A en 3B dan, hè?
0: Klopt.
2: Zijn die kinderen dan ook gewoon precies zo... ik wil het bijna zeggen gepromoveerd eigenlijk.
0: Ja, 3B is 4B geworden.
2: Oh, oké. Okay. Ik denk anders dan kom je in zo'n discussie van... ik wil bij die in de klas of bij die, maar dat heb je dan dus eigenlijk niet.
0: Nee, klopt.
2: Oké, okay. Nou ja. Ja, je wat geleerd.
1: Ja, precies.
2: Goed geregeld.
1: Ja, goed geregeld, ja. En heb je dan ook nog aan het begin van het jaar dat ouders komen... ja, maar ik wil niet dat Klaasje bij Pietertje in de klas zit. Of trekken jullie daar niks van aan?
0: Nou, over het algemeen valt dat wel mee. En soms is er ook een hele goede reden dat die vraag komt.
1: Ja.
0: Dan kunnen we er altijd naar kijken.
1: Ja, precies.
0: Ja,
1: ja, ik weet dat dat bij ons op school ook wel eens gebeurde. Lagere school. Ja.
2: Oh, ik wilde gewoon bij een vriend in de klas zitten. Dat was het meer van, hey, ik vind het wel jammer dat we zo opgesplitst worden. Waarom is dat nou nodig?
1: Ja, nou ja, goed. daar was blijkbaar een reden voor. Ja,
2: je groep was toch je hele leven op dat moment. Dus het was wel belangrijk.
1: Ja, ja. Nee, dat is waar. Dat is waar. Hey, en jouw klas, waar gaat jouw klas mee beginnen? En hoe ga jij opstarten? Want jij gaat met gym beginnen. En jij?
0: Nou, maandag start mijn klas eigenlijk met de andere juf. Hè, want ik werk part-time. Dus
1: okay.
0: De duo die gaat lekker opstarten. En ik start zelf woensdag.
1: Ja.
0: Maar dan gaan we ook lekker beginnen met even... Hey, hoe was je vakantie? Elkaar leren kennen. Wat zijn de verwachtingen? Hoe zorgen we er samen voor dat we een fijne klas zijn?
1: Mm-hmm.
0: Hoe zorgen we ervoor dat we een fijn schooljaar hebben met elkaar?
1: Ja.
0: Ja, lekker starten met de vakken. Dat vinden ze meestal eigenlijk wel heel erg leuk om nieuwe dingen te gaan leren.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Ja, nou, helemaal goed. Hey, en hoeveel collega's hebben jullie? Want als jullie al twee klassen hebben, dan zijn jullie een grote school.
3: Zijn we met 36 of zo,
0: ja,
3: denk
0: zoiets.
3: Ik. Ik denk dat we dat wel redden.
1: Ja. Zo, dat is best heel veel. Want dat hoor je, hè, dat er is een tekort aan leerkrachten. Ja, dan ga ik gelijk weer zeuren, hoor. Een tekort aan leerkrachten. En dan wordt er gezegd van als iedere leerkracht nu een halve of een hele dag meer werkt, dus zeg maar 4 uur, dan lossen we een heel groot probleem op. Hoe staan jullie daar tegenover? Is het vak zo zwaar dat je part-time wilt werken? Of zijn daar andere redenen voor? Het lijkt mij zo handig om het probleem op te lossen met de mensen die je hebt. Want jullie zijn al ervaren.
0: Ja. Nou, ik denk dat de meeste mensen part-time werken omdat ze zelf kinderen hebben. En die ook graag zelf willen opvoeden. Dus dat een keuze is. En ja, ik werk op de chotter en dan werk ik heel graag. Dus als ik een dag extra zou willen werken, wil ik dat eigenlijk alleen maar op de chotter doen.
1: Ja.
0: En die formatie hebben we dan niet. Dus dat is natuurlijk ook wel...
1: Jullie zijn zo goed ingericht dat jullie genoeg collega's hebben.
0: Wij hebben eigenlijk altijd wel genoeg collega's. Ja,
1: ja, dat is mooi.
0: Niet klagen.
1: Nou, maar dat is wel heel mooi om te horen. Hey, in Lelystad kan het wel.
2: Ze zijn wel goed dichtgemetseld, ja. Ik vind het wel knap. Als dat je reden is van, ja, het werkt technisch niet meer.
1: Nee.
2: Hey, je wilt ook niet tegen een collega zeggen van, ja, doei, ik wil een extra dag erbij.
1: Nou ja, je kan het bekendmaken. Maar als er niet meer formatie is, dan houdt alles op natuurlijk.
2: Op zich, maar de Chotter is natuurlijk een hele fijne school. Dus ik snap wel dat je daar wil blijven.
0: Ja, ja.
1: En volgens mij is het ook een hele kinderrijke buurt.
0: Klopt.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat helpt ook natuurlijk.
0: Zeker.
1: Dus, en jullie hadden stiekem al verteld dat jullie ook kinderen hebben. Zitten die ook op de Chotter? Of kies je er juist bewust voor om jongens, meisjes, maakt niet uit... om de kinderen, zal ik het algemeen zeggen... om naar een andere school te doen.
3: Mijn dochter zit wel op de Chotter.
1: Mm-hmm.
3: Maar dat is wel... Zij was al ingeschreven eigenlijk voordat ik daar kwam werken.
1: Ah, oké.
3: En het is gewoon een hele fijne school. Dus ja, ik vind dat geen probleem. Ik vind het wel fijn.
1: Precies. Ja.
0: Mijn kinderen zijn nog veel ouder. Die zitten niet meer op school.
1: Oh,
0: Nee, die hebben nooit bij mij op school gezeten. En het was toen een bewuste keuze. Omdat ik ook niet werkte in de wijk waar wij woonden. Dus
1: mijn
0: kinderen gingen gewoon in de buurt naar school.
1: Ja, oké. Nou, dat klinkt helemaal goed. Hey, en hebben jullie ook nou dit jaar nog weer nieuwe vakken? Hè? Want het onderwijs innoveert natuurlijk heel sterk. Hebben jullie nou ook nog nieuwe vakken die jullie moeten gaan geven?
3: Nou, niet zozeer nieuwe vakken, maar er wordt altijd kritisch gekeken naar hoe het onderwijs verbeterd kan worden. En er zijn nieuwe kerndoelen gekomen. En de doelen zijn aangepast wat kinderen moeten leren.
1: Mm-hmm.
3: En daardoor wij zijn afgelopen jaar heel veel met lezen bezig geweest en met spelling. En onze methode met lezen is eigenlijk aangepast. En daar gaan wij dit jaar wel helemaal nieuw mee starten. Dus dat is wel leuk om te gaan onderzoeken hoe dat gaat.
1: Ja, precies. Dus de kinderen die leren die zijn natuurlijk in groep 3 al begonnen met leren lezen. Maar het verder lezen, dat gaan ze nu op een andere manier doen.
2: Ja. Oh, daar ben ik ook nog even benieuwd. Want heb je dan ook nog wel begrijpend lezen? Bestaat dat nog?
3: Ja.
2: Begrijp? Oké. Nou, dat vond ik vroeger dat vond ik best wel lastig. Okay. Eigenlijk. En nu zou ik ook zeggen van, nou, ik kan me eigenlijk niet zo heel veel herinneren, om eerlijk te zijn.
1: Nee, maar dan ben je vast een beta-kind.
2: Dat zou best wel kloppen. Ik had ook waarschijnlijk niet opgelet, met alle respect. ADHD'er, het ligt niet aan jullie.
1: Nou ja. Nee, ik ben een alfa-kind, ik kan het ook niet helpen. Dus ik heb ongeveer de 3/4 van de bibliotheek leeggelezen. Maar dat heeft wel te maken met dat je op school goed leert lezen.
0: Ja.
1: En dat je inderdaad dat begrijpend lezen, dat je dat ook onder de knie krijgt. Hey, en gebruiken jullie ook nog steeds leesmoeders? Ik ben 100 jaar voor mijn gevoel leesmoeder geweest.
0: Ja, nou dat komt nog wel voor. Sommige groepen maken daar inderdaad nog gebruik van.
1: Ja.
0: En
1: knutselmoeders en zo.
0: Knutselmoeders, nou dat doen we bijna nooit meer. Maar dat komt eigenlijk ook wel een beetje vroeger wel. Ik geef echt al heel lang les. En vroeger deed het wel.
1: Ik denk, jij bent 34, joh.
0: Oh, nou.
3: Nou, goed compliment.
0: Nee. Maar vroeger deden we dat wel echt, knutselmoeders. En die kwamen echt wel 2 keer in de week een uur helpen knutselen. Maar ouders hebben het tegenwoordig ook heel erg druk met werk. Dus.
1: Ja, precies. Dat doen jullie zelf.
0: Dat doen we zelf.
1: Ja. Oké. Nou, helemaal goed. Ik krijg een teken dat we alweer ver over de tijd zijn. Ik vind het ontzettend leuk om te horen. Blijf nog lekker even zitten. Wie weet krijgen we nog even de tijd om even wat meer dingen te vragen of te vertellen. En ik vraag altijd aan de gasten of ze een favoriete plaat hebben. En Lisanne die heeft een hele mooie favoriete plaat uitgekozen. En die mag je zelf even aankondigen.
3: Ja, dit is op het verzoek van mijn dochter. Maar Alicia Keys met Girl on Fire. She's just

0: Dat is lekker. Gewoon hartstikke vrolijk. En dan gaat het over school.
1: Ja, maar het klinkt
0: een collega van mij, die is, van ons, die is toevallig hier ook. Is altijd toevallig op plekken waar je hem niet verwacht. En die gaf nog een goede tip. Weet je dat wij, juffen, wij hebben in Lelystad iets heel moois. Dat als jij hier politieman, verpleegkundige of juf of meester wordt, en je woont in een andere stad, dat je dan een huis krijgt. En dat is speciaal als jij in Lelystad komt werken. Om te zorgen dat we meer juffen en meesters naar de stad krijgen die hier ook gewoon lekker wonen. Want, laten we eerlijk zijn, je woont hier lekker in Lelystad.
2: Het is zeker niet zo erg, hoor. En als ze ook gewoon aankomen met, je krijgt voorrang, waarom niet? Het zijn moeilijkere plekken.
0: Ja, het zijn geen koophuizen, het zijn huurhuizen. En onze woningbouwvereniging die heeft per jaar 20 woningen beschikbaar. Dus de meeste zijn juffen die dus hier komen werken. Hebben jullie op school ook zo iemand?
3: Nou, toevallig hebben wij een collega die op de lijst staat voor zo'n huis.
0: Kijk, ja. Dat is mooi. Dat is mooi. Bijna geen reistijd meer. Gewoon op het fietsje naar het werk.
3: Precies.
0: En wonen in het leuke Lelystad. Want de rest van de wereld, daar kijken we niet naar. We kijken alleen wat we zelf hebben. Toch? Nou, laat iedereen zijn mening maar geven.
2: Maar er is niks mis mee, toch? Ik bedoel, zo heeft iedereen wat te zeggen, toch? Ik bedoel, wij zeggen het over Almere.
0: De
2: Lelystedeling
0: is gewoon blij met Lelystad.
2: Daarom.
0: En
2: de luisteraar trouwens ook, hè?
0: Ja, maar de scholen hebben dus daar wel een voordeeltje bij. Dat als ze een vacature hebben en ze willen nieuwe leerkrachten, dan kunnen ze zeggen van, nou ja, je krijgt er gratis een huis bij. Nee, niet gratis, maar...
2: Dat
0: is weer wat overdreven natuurlijk.
2: Gratis voorrang, misschien even een spotje maken. En weet je, dit hebben we allemaal te brengen. Ga naar Bataviastad. Mackie zit langs de A6.
0: In Bataviastad, daar komen al heel veel mensen buiten Lelystad. We hebben een stadscentrum wat een uitdaging heeft.
2: Ja,
0: maar daar zitten wel leuke winkels. Ik slaag nog steeds gewoon lekker in de stad. Ik ben elke zaterdag gewoon op de markt. En dat is
2: dat is ook... Ik mag natuurlijk niet specifiek op wijzen. Ja, we beginnen net, hè. Dus het is allemaal nog...
0: Je moet ook even wennen,
2: ja, joh. Ik heb al gewoon 5 fouten gemaakt in de tussentijd. Maar dat maakt niet uit.
0: Ik ben blij dat je er weer bent.
2: Mm-hmm. Iemand moet ze maken, toch?
0: Ik heb liever dat jij het doet.
2: Dat dacht ik al.
0: Maar goed, dames. Hebben jullie, we zitten nu in de periode dat we... Want we hebben heel vroeg vakantie gehad. Dan krijgen we ook heel vroeg herfstvakantie. En hebben jullie dan wel genoeg tijd om dat eerste stuk... De lessen allemaal te geven? Krijgen jullie dat af, zeg maar? Tussen nu en de vroege herfstvakantie. Gaat dat allemaal lukken?
3: Zeker, ja. Dat is geen probleem.
0: Nee, ze knikken zo van, ja, maar wat een stomme vraag.
2: Maar heb je dan geen druk dat je nog zoveel dingen moet halen? Of dat er een bepaald per kwartaal of dergelijke zoveel dingen gedaan moeten zijn?
0: Maar dat gevoel, het lijkt mij dan zo'n korte periode van de zomervakantie naar de herfstvakantie. En je wilt toch je programma afwerken. Maar ik zie aan jullie beiden... Dat jullie daar geen moeite mee hebben.
3: Nee, dat klopt.
2: Ja, professionals, hè?
0: Ja.
2: Ik denk, dat komt wel goed.
0: Nou ja, professionals inderdaad.
3: Nee, maar we hebben een jaarplanning.
0: Ah, oké. Okay.
3: En dus... eigenlijk volgen we dat. Maar als iets anders loopt dan dat het loopt, dan is dat ook zo. Maar het komt altijd goed. Het is niet dat kinderen dan met die hiaten...
0: Nee, zo bedoel ik het niet. Oh, okay. Nee, maar dat jij in de stress raakt, dat je je programma niet afkrijgt.
3: Nee hoor.
2: Dat is wel weer even door, jongens.
3: Het is een leidraad, hè, dat programma.
0: Oké. Ja, heel goed.
3: Dus die stress voelen we niet.
0: Nou, dit was zo'n vraag. Maar waarom stel ik deze vraag? Ik ben zelf ook moeder.
3: Ja.
0: En toen de kinderen klein waren, dacht ik altijd... Hoe kan het? Ze gaan net naar school. Ze krijgen nu alweer vakantie. Wat hebben ze kunnen leren? Weet je, daar komt mijn vraag vandaan. Maar ik zie dat het allemaal goed komt op de chat.
3: Ja, zeker.
0: Nou, helemaal goed. Dus, hebben jullie ook nog iets waarvan je zegt... dat moeten we wel eventjes vertellen. Heb je iets waarvan je zegt... En jullie mogen schandalig voor jullie school ook... Wat is er specifiek aan de chatter? Jullie mogen namelijk allemaal reclame maken.
3: Nou, wij... Ja.
4: Ik vind de Chotto echt een hele leuke school. Een fijne school. Mm-hmm. Wij doen aan positief benaderen. Dus je ziet het in de school ook overal hangen. Dus er is een hele rustige sfeer in de school. Dat krijgen we ook heel vaak van mensen terug die komen kijken. Mm-hmm. Dat er heel veel rust in de school is. En dat is toch wel echt heel fijn voor de leerlingen, maar ook voor ons.
0: Ja. Maar jullie doen dus aan positieve benadering. Dat betekent dus als iemand iets stouts doet, dan gaat hij niet in de hoek, maar dan ga je proberen dat andersom te doen. Of ja, want draaien om de oren en met
2: zijn er dan ook scholen die een negatieve benadering doen? Dus,
0: dat weet ik niet, Marjo. Want ja. Ik ben een beetje uit die scholen toestand.
2: Nou, top 3 in Lelystad. Nummer 1. Nee.
0: Nee, maar nee. Jullie hebben
3: die... We gaan eigenlijk uit van het benoemen van het positieve.
0: Ja.
3: En daardoor zie je wel veel dat kinderen eigenlijk daarin meegaan in het positieve. En bij ons heb je heus ook wel dat iemand wel een straf krijgt.
0: Okay.
3: Dat gebeurt ook. Ik bedoel, we zijn gewoon een school. En kinderen
0: nee, de regel, alles leren. Je kan alleen maar vrijheid hebben als je ook regels met elkaar afspreekt.
3: Ja.
0: Ja, nou ja, dat klinkt wel heel goed.
2: Mm-hmm.
0: Ik ben niet. Wij hadden op school geen rietjes meer, maar... Mijn hoofdmeester die heeft wel eens iemand buiten de klas gezet waarvan ik dacht, nou, ja. Dat had hij bij mij niet moeten doen, want had ik geschopt, ja. Weet je wel? Dat idee. Maar goed,
3: dat gebeurt niet meer.
0: Nee, op de basisschool was ik nog heel erg braaf. Als we het een keer over de middelbare hebben, dan zou ik wel een klein tipje van de sluier oplichten.
2: Nou, als het zo gaat, dan snap ik ook wel dat je zo snel erachteraan weer vakantie nodig hebt. Dan is het ook niet zomaar iets.
0: Nee, precies.
2: Ja, en ik vond het op zich een leuke segue.
0: Dit is BZN met Summertime.

0: Yes. Dat is ook wel een liedje wat altijd nog in mijn hoofd zit. Want daar heb ik op gedanst en het is vrolijk. En als je zomers lekker bezig bent en je bent aan het werk, dan hoor je deze platen, word je blij van.
1: Zeker, het is een beetje een evergreen, zo, dat kan altijd wel.
0: Ja, precies dat. Ja. Nou, en we hebben het nog steeds over terugblikken op de zomer.
1: Mm-hmm.
0: Hoe lang ben jij eigenlijk in Italië geweest?
1: Oh, een paar dagen maar.
0: Een paar dagen? Ja, hoe lang ben je dan in Spanje geweest?
1: Ik denk een weekje. Daarna ben ik naar Italië gegaan voor 3 dagen. Ja. En daarna ben ik nog weer een paar dagen teruggegaan naar Spanje.
0: Oh, joh.
1: Ja, want ik had een festival.
0: Daarna dat was het.
1: Wilde ik naar een concert toe in Italië, maar het was 38 graden. Dus uiteindelijk zijn we niet geweest. En daarna moesten we terug naar Barcelona voor een bruiloft.
0: Okay.
1: En dat was full tux in 30 graden. Maar ik heb het overleefd, ik zit er weer.
0: Oh, ik wil zo meteen even een foto zien. Er zijn vast foto's van.
1: Nou, ik heb 1 foto en daarna, om een beetje de avond te overleven, heb ik wellicht wat alcoholische versnaperingen genuttigd. De foto's zijn daardoor wat minder goed gelukt dan ik zou willen.
0: Ja, maar is het niet zo'n mooie portretfoto van jou en Ella?
1: Had ik graag gewild, ja. Maar het is toch iets minder charmant geworden dan ik dacht. Hè. Dus, maar een leuker verhalen, dat wel.
0: Nou ja, precies. En de festivals waren geslaagd waar je wel geweest bent?
1: Zeker, zeker. Spanje was echt leuk, want San Milieu was daar.
0: Oh ja.
1: Ja, dat wist ik eigenlijk niet. Het was gewoon in een tentje daar en die waren gekoeld. Dus ik dacht, nou, het is hartstikke heet hier buiten. We gaan daar wel even kijken. Kom allemaal Nederlanders tegen. Dus ik dacht, nou, dat is wel grappig. Dat is wel gezellig.
0: Oké. Okay.
1: Maar echt een fantastische show. Echt een fantastische band.
0: Oké, okay. Nou, want ja, komt hij vast nog een keertje voorbij in onze show.
1: Zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Helemaal goed. Leuk hoor. En dames, jullie zijn helemaal uitgerust. Jullie zijn deze week alweer begonnen.
1: Ja.
0: En het is nu vrijdagavond, jullie hebben alles klaar. Jij gaat woensdag weer beginnen.
2: Ja, eigenlijk.
0: Oh, jij gaat ook op woensdag beginnen. Ja. Woensdag, donderdag, vrijdag.
2: Ja.
0: Want hoe doen jullie dan met overdracht? Dat vind ik dan wel weer een leuke insteek. Hoe doen jullie dat met overdracht? Hebben jullie dan een dossier in de computer? Of ga je nog met een schriffie?
2: Ja, dat wisselt wel per duo. Ik en mijn duo die doen dat schrijven, dat vinden we fijn.
0: Ja.
2: Maar we hebben ook een groepschat op WhatsApp. En daar zetten we ook eigenlijk heel veel in weg. Als we vragen hebben of iets. En dan zitten we met z'n 4 in.
0: Ja, precies. Gewoon groep 4, AB. Heeft gewoon één chatgroep om dingen uit te wisselen. Oké, okay, nou, dat is eigenlijk wel heel handig. Alles is met WhatsApp, hè, tegenwoordig.
2: Ja.
3: Ja. Maar ook wel bellen, hoor.
0: Ja,
3: ook wel bellen. Dingen,
0: ja, precies.
3: Kletsen even bij. En soms zien we elkaar ook tussendoor, je duo.
0: Ja.
3: En dat is helemaal fijn.
0: Ja, precies. Ja. En hebben jullie ook nu, want jullie hebben het lezen, en lezen gaat nu wat anders dit jaar. En voor jullie zelf, hè? Want ik weet vanuit het onderwijs, dat zal ik straks wel vertellen hoe ik dat weet. Vanuit het onderwijs heb je elk jaar ook dat je bijscholing hebt. Hoe heb je dat dan geregeld? Wat is dit jaar het item waar jullie studiedagen voor gaan benutten? Of weet je dat nog niet?
3: Volgens mij, uit mijn hoofd, gaat het over het leren leren dit jaar, hè?
0: Het leren leren, kijk, dat is hartstikke mooi.
3: Wat gebeurt
0: mooi.
3: Er in...
0: Wat gebeurt er in het brein?
3: Precies.
0: En ik zou nog 25 vragen willen stellen, maar ik zie dat iemand even zo doordraait. Want die heeft zelf nog niet eens zijn eigen momentje hebben. Ik ga jullie heel erg bedanken. Wat leuk dat jullie er zijn. Blijf lekker zitten. Myron,
1: ja,
0: is kwart voor 8 geweest.
1: Ja, ik zat hier klaar. We zaten lekker te lullen met z'n allen. Ik vond het gezellig. We hoorden A, we hoorden B en toen hoorde ik C. En zo doen we hem.

0: En dan hoor ik je denken, maar Meiron, deze plaat gaat helemaal niet over school. Dit gaat over de liefde. Waar heb je het over? Nou, ABC, 1, 2, 3. Ik dacht, we kunnen het wel zo makkelijk houden.
1: Nou, ik vind het een uitstekende keuze en het is een vrolijke plaats. Het is nog steeds dat we zomer hebben. En,
0: ja, zo voelt het wel nog, hè? Die 32 graden. Hier is het lekker, maar buiten...
1: Ik wou net zeggen, het is hier lekker aangenaam. Maar buiten is het lekker warm. En het blijft de hele avond nog lekker warm. Mm-hmm. Dus iedereen die nu vrij is, die kan lekker buiten zitten. Gewoon lekker met een glaasje drinken. En desnoods er een koekie of een snoepje erbij.
0: Kijk, ja. Wij gaan zo meteen ook vanavond genieten, hè?
1: Wij gaan ook vanavond genieten. Ik ga nog even wat anders doen, heb ik net al tegen jou gezegd. Ik ga nog even naar Emmeloord.
0: Oh, kijk. Nou, dat is nog even een stukje rijden ook nog.
1: Ja, joh, 25 minuten. Dat is helemaal niks.
0: Dan wens ik je in ieder geval een hele goede avond en rij voorzichtig.
1: Ja, en de eerste zit er alweer op. Ja. En we zijn er over 14 dagen weer. Met twee mensen die hetzelfde zijn. En een nieuwe gast en een nieuw onderwerp en nieuwe platen.
0: Kijk, nou, dan ga ik in ieder geval luisteren. Ik zit er toch al.
1: Ja, ik wou net zeggen. Komt helemaal goed. Hey, fijne avond, Meiron.
0: Fijne avond.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: 8:00, Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
2: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt? Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
3: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, en die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
1: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat tussen Harderwijk en Afrit Epe een file met 5 minuten oponthoud. De berm staat daar in brand. Het verkeer gaat daar over de vluchtstrook langs. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moeten worden ingetrokken.
1: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
2: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardee er academische functies had, die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Nacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisteren nacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt.